0: Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten Eclipse-brillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer Eclipse-brillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
4: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
3: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost 1 uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
5: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
3: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, door 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Simons.

0: houdt het voorlopig nog niet mee op met het regenen van zonnestralen. Eigenlijk hebben we een beetje regen nodig, hè? Je hoorde Akda in de Munnik.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En we begonnen met Body Language van Queen. Ik vind het nog steeds een vreemd liedje. Maar ook een beetje dat geheig van Freddie Mercury erdoorheen. Maar lichaamstaal is zo'n beetje 80% van alles wat je communiceert. Dus wees je daar bewust van. En je kunt met een glashart uitspraak zeggen: nou, ik heb het reuze naar mijn zin, jouw lichaam verraadt als dat niet zo is. Dus ja, als mensen daar een beetje gevoelig voor zijn en dat doorhebben, dan weten ze gewoon dat je niet het achterste van je tong wilt laten zien. Dus ben je bewust van je lichaamstaal? Ja, pokerspelers die weten dat, hè. Die weten dat lichaamstaal. Iedereen heeft iets. Dat noemen ze dan in het Engels een tel. Hè. Je hebt hem. En als je die doorhebt, ja, je moet maar eens naar, hoe heet het ook alweer? Die eerste James Bond film met Daniel Craig. Quantum of Solace, was het dat? Ik weet het niet helemaal zeker, maar of Casino Royale, dat was hem inderdaad. Nou, daar wordt gepokerd voor veel geld. En als je eenmaal denkt dat je iemand zijn tel weet, en die ander denkt ook dat jij dat weet, dan kan hij je daarmee ook in het ootje leggen. Dus je moet hem zeker bekijken. Hij is absoluut de moeite waard. Als je houdt van James Bond dan, hè. Goedemorgen, het is maandag 10 augustus, een nieuwe week. En we dachten even aan het einde van vorige week, lekker een beetje koeler weer. We krijgen het huis weer. Nou, het is gewoon weer 30 graden geweest, hè, gisteren. En ook deze week gaan we dat nog een keer aanraken. Maar het is een wat meer op- en neergaande zomer. Ineens zitten er weer nachten bij die een stuk koeler zijn, dan weer nachten die wat warmer blijven. Ja, de wind waait alle kanten op. Dus soms komt er wat warmere lucht, soms wat koelere lucht. Maar het is nog steeds een zomer om in te lijsten, zo mooi. Alhoewel, er zijn ook mensen die water nodig hebben. Zoals de bomen, de jonge aanplanten in onze gemeentes. Maar ook de boeren, die mogen eigenlijk niet berekenen met oppervlaktewater. Dus ja, er zijn ook nog wel wat uitdagingen. De uitdagingen voor mij tot 9 uur zijn de Simpel Shazam, de open deurplaat, de horizonagenda, het weer. En natuurlijk ook het nieuws van bij ons om 7:55 en 8:55. Zijn er nog mensen jarig vandaag? Jazeker! Patty Austin, de zangeres, is jarig. Dat geldt ook voor zangeres Karin Vlasbloem. Ooit zat ze bij Frizzle Sizzle. Lorraine Pearson, een van de zangeressen van Five Star. Jim Buckham deed ooit mee in die legendarische Idols finale. En verloor toen van Jamai Lohman. En Harry is ook jarig. Harry Slinger, de zanger van Drukwerk. Hier zijn ze, met hun eerbetoon aan hun eigen stad. Hey, Amsterdam.

eerbetoon van drukwerk aan Amsterdam uit 1983. En Harry is een vriend van de show van de radio. Zit daar regelmatig in. En ja, het is ook bekend geworden dat het even wat minder goed met hem gaat. Al heeft hij er niet veel last van, maar er is darmkanker bij hem geconstateerd. En daar is hij heel open over. En weet je hoe oud hij wordt vandaag? 77, ja. Wat een leeftijd, hè. En dit is een liedje uit 2012, waardoor de oorlog in Oekraïne ineens weer heel erg beroemd en populair werd. Hier is Tom O'Dell, Another Love. Ah.

0: En zo heet het Now That We Found Love hier bij Radio Horizon. Straks rond 7:55 het nieuws van Beyoncé. Ook Wayne Wade komt eraan, maar nu eerst de laatste van Bruno Mars.
1: Radio
2: Horizon.

0: Wayne Waite en Lady uit 1982 alweer. Het is 7:30 geweest, zometeen het nieuws van bij ons. Ook Johnny Cash komt eraan, maar is naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: because you're mine. De Man in Black schreef het in 1956. En het zorgde dat zijn carrière in een stroomversnelling kwam. I Walk the Line. Het is daarna door heel wat mensen gecoverd. Johnny Cash.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met drie berichten uit onze regio. En we beginnen met een verhaal over dorpswinkeltjes in de Kempen. Vroeger had bijna ieder dorp een eigen kruidenierszaakje. Inmiddels zijn ze bijna verdwenen, maar op een paar plekken bestaan ze nog. In Hogemierde opende vorig jaar de Biekerij, nadat de laatste bakkerswinkel dreigde te sluiten. En in het dorp en het dorp in actie kwam. Klanten kunnen er terecht voor brood, streekproducten en een praatje. In Leenderstrijp bestaat de coöperatieve dorpswinkel Sint-Jan zelfs al meer dan 100 jaar. Die werd in 1916 opgericht om een eigen school te kunnen financieren. En in Sterksel runnen bijna 80 vrijwilligers een eigen dorpssupermarkt die dit jaar dankzij een obligatieactie van inwoners financieel weer op de rail staat. Bij alle drie de winkels benadrukken de betrokkenen dat het praatje bij de kassa net zo belangrijk is als de boodschappen zelf. En op onze website rtvhorizon.nl zie je ook nog een mooie reportage van die dorpswinkeltjes. En dan naar Hezen. De Bourgondische bouwplaatsbokaal wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De prijs is een initiatief van Mijn Hezen en RTV Horizon en gaat naar de wagenbouwersgroep die hard werken combineert met echte Bourgondische gezelligheid. Niet de mooiste wagen telt, maar de sfeer op de bouwplaats. Saamhorigheid, plezier en gastvrijheid. In de weken voor de Brabantse dag bezoekt de jury de 16 wagenbouwersgroepen die dit jaar werken aan het thema Alles uit de kast. Vorig jaar ging de bokaal naar Vriendenkring Kapelstraat. De winnaar van dit jaar wordt verrast op de eigen bouwplaats. En tot slot goed nieuws voor de buren in Weert. Want sinds vorige week dinsdag rijdt er weer een toeristentreintje door de stad, meldt weertdegekste.nl. Zowel inwoners als toeristen kunnen er gratis gebruik van maken. Het treintje pendelt tussen het centrum van Weert en vakantiepark Weerterbergen en biedt plaats aan 23 reizigers. Het rijdt volledig elektrisch en is toegankelijk voor minder valide en gezinnen met een buggy. Er zijn twee routes, een korte van ongeveer 20 tot 25 minuten en een lange van 45 tot 50 minuten door recreatiegebied de IJzeren Man. Het treintje rijdt van dinsdag tot en met donderdag en in het weekend tussen 10 uur 's morgens en 6 uur 's avonds. Vanaf oktober komt er mogelijk een tweede treintje bij. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

eigenwijs zijn is een goede eigenschap. Maar ik denk dat Teddy Swims hier een eigenwijsheid bedoelt die echt vervelend wordt. Mr. Know-it-all, je hoorde Teddy Swims. En we begonnen met de Rolling Stones daarvoor nog, met Start Me Up. Weet je dat dat liedje ooit is gebruikt als reclame voor Windows 95? Ja, dat was uniek. Goedemorgen, het is 7:15 op deze maandag 10 augustus. Vandaag wordt het aangenaam met maxima rond de 26 graden. Mooi zomerweer. En morgen blijft het droog met maxima rond de 25 graden. En woensdag wordt het een stuk warmer met maxima tot 30 graden en volop zon. De zomer van 26 gaat gewoon door.

Lenny Kravitz, schitterend op bospop. En ik heb daar veel goede dingen over gehoord over dat optreden. Ik heb hem ooit op Pinkpop gezien. Toen viel hij bijna flauw, want hij had namelijk een soort bontjas aan. En het was hartstikke warm daar. Goed. En zometeen deel 2 van Simple Simons voor deze maandag 10 augustus. En nu tijd voor de Simple Shazam van een paar weken geleden. Het nieuwe album van Shaboozey zag het levenslicht op 31 juli. Dit is die prachtige song Burn It Down met Liam Bridges.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
7: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
6: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
8: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat en we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
6: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: When the working day is done, oh girls just want to have fun. Cyndi Lauper zong het in 1984 en we begonnen met Baker, Matte en Rani en I Love Life.
1: Vandaag in het verleden.
0: 8 uur geweest, maandag 10 augustus. Volgens mij is nog een weekje bouwvakvakantie en nog 2 of 3 weken zomervakantie. Ja, geen idee. Ik ben af en toe een beetje de tel kwijt. Maar ik heb nu zo'n app op mijn agenda staan waar ik agenda's kan toevoegen. En daar staat gewoon een Nederlandse bouwvak en een Nederlandse zomervakantie. En dan regio Zuid, hè, want daar zitten we hierin. Hey, even de geschiedenis van vandaag. Want heb jij wel eens een aspirientje geslikt tegen hoofdpijn? Dan gebruik je iets met een bijzondere geschiedenis. Precies 129 jaar geleden werd het namelijk uitgevonden. Op 10 augustus 1897 zat de Duitse chemicus Felix Hoffmann in zijn laboratorium. Hij werkte aan een stof, acetylsalicylzuur. Die stof kende men al eeuwenlang. Zelfs de oude Grieken gebruikten het al, gehaald uit de wilgenbast. Ook kruidenvrouwen in de middeleeuwen kenden de werking uit een plantje genaamd Muraspirea. Maar er was één probleem. De stof was onstabiel en slecht voor je maag. Hoffmann loste dat op. Hij maakte een zuivere versie. Houdbaar, inneembaar en veilig voor je maag. Zijn werkgever, de chemische fabriek Bayer, zag er meteen wat in. In 1899 kwam het product op de markt. De naam aspirine. En kijk eens hoe groot dat werd. Vandaag de dag gebruiken we wereldwijd zo'n 50.000 ton aspirine per jaar. Dat zijn 1,3 miljard tabletjes per dag. Van wilgenbast in de oudheid tot een tabletje in je medicijnkast. Dat is nogal een reis. Dus als je de volgende keer een aspirientje neemt tegen de hoofdpijn, bedenk dat je iets gebruikt met meer dan 2000 jaar geschiedenis. Leuk, hè? Tegenwoordig hebben we ook paracetamol. Ja, dat werkt ook wel tegen hoofdpijn, heb ik begrepen. En vandaag kijken we naar boven. Nee, dat is niet waar. Dat doen we morgen. Heb je wel... Nee, ik wil maar... Wat? Nee, ik zit gewoon op de verkeerde knopjes te drukken. Precies, want het is vandaag namelijk de laatste dag van de Fiesta de Santo Domingo in Nicaragua. Daar is het 10 dagen feest geweest. Geloof en traditie in de hoofdstad Managua. En wat gebeurt er vandaag nou? Op 10 augustus keert het beeldje van Santo Domingo de Guzman terug naar zijn vaste plek in Las Serietas, ten zuiden van Managua. Het beeldje is maar 18 centimeter groot en wordt beschermd door een glazen urn. Hoe begon dit alles? Nou, op 1 augustus verliet het beeldje zijn heiligdom en werd het in processie naar het centrum van Managua gebracht. Duizenden Nicaraguanen die liepen mee. Sommigen droegen traditionele klederdracht, anderen liepen mee als teken van een gedane belofte aan een heilige. Deze viering bestaat al meer dan 130 jaar. Het beeldje wordt liefkozend Minguito genoemd door de bevolking. De terugkeer vandaag gaat gepaard met een plechtige mis in de kerk van Santo Domingo en duizenden geloven lopen mee in de stoet. Zometeen de Horizon Agenda met Hans van Groezen. Een mooie van Michael Jackson, maar nu eerst Invisible Touch. Hier is Genesis. Goedemorgen.
2: Van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: Radio. Horizon. Horizon.
1: Agenda. Op zondagmiddag staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doeweek in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kemp aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kempen. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 'smiddags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11:00 open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda met binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.

uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Daniel Loos en een prachtig mooie dag. En dat is het ook vandaag weer.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met drie berichten uit onze regio. En we beginnen met goed nieuws voor onze buren in Weert. Want sinds vorige week dinsdag rijdt er weer een toeristentreintje door de stad. Zo meldt weertdegekste.nl. Zowel inwoners als toeristen kunnen er gratis gebruik van maken. Het treintje pendelt tussen het centrum van Weert en vakantiepark Weertebergen en biedt plaats aan 23 reizigers. Het rijdt volledig elektrisch en is toegankelijk voor minder valide en gezinnen met een buggy. Er zijn twee routes, een korte van ongeveer 20 tot 25 minuten en een lange van 45 tot 50 minuten door recreatiegebied de IJzeren Man. Het treintje rijdt van dinsdag tot en met donderdag en in het weekend en het rijdt tussen 10 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. En vanaf oktober komt er mogelijk een tweede treintje bij. Dan naar Hezen. De Bourgondische bouwplaats Bokaal wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De prijs is een initiatief van Mijn Hezen en RTV Horizon en gaat naar de wagenbouwersgroep die hard werken combineert met echte Bourgondische gezelligheid. Niet de mooiste wagen telt, maar de sfeer op de bouwplaats. Saamhorigheid, plezier en gastvrijheid. In de weken voor de Brabantse dag bezoekt de jury de 16 wagenbouwersgroepen die dit jaar werken aan het thema Alles uit de kast. Vorig jaar ging de Bokaal naar Vriendenkring Kapelstraat. De winnaar van dit jaar wordt verrast op de eigen bouwplaats. En we eindigen met een verhaal over dorpswinkeltjes in de Kempen. Vroeger had bijna ieder dorp een eigen kruidenierszaakje. Inmiddels zijn ze bijna verdwenen, maar op een paar plekken bestaan ze nog. In Hogemierde opende vorig jaar de Biekerij nadat de laatste bakkerswinkel dreigde te sluiten en het dorp in actie kwam. Klanten kunnen er terecht voor brood, streekproducten en een praatje. In Leenderstrijp bestaat de coöperatieve dorpswinkel Sint-Jan zelfs al meer dan 100 jaar. Die werd in 1916 opgericht om een eigen school te kunnen financieren. En in Sterksel runnen bijna 80 vrijwilligers een eigen dorpssupermarkt, die dit jaar dankzij een obligatieactie van inwoners financieel weer op de rail staat. Bij alle drie de winkels benadrukken de betrokkenen dat het praatje bij de kassa net zo belangrijk is als de boodschappen zelf. Dit was het nieuws van bij ons. Nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl en in onze app.
1: Radio

0: Another en 54 Ultra en Talk to You. Het is bijna 8:30 in de ochtend van Horizon van maandag 10 augustus... met straks de open deurplaat. We dalen af naar 1985 en het is nog steeds rustig op de weg. Toch even naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Een deuntje van Maqualidea van Pino D'Angio hoor je terug in Madison Avenue en Don't Call Me Baby.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 10 augustus 2026 en precies 41 jaar geleden werd Like a Virgin het eerste album van een zangeres waarvan er in de Verenigde Staten 5 miljoen exemplaren werden verkocht. Het was een historisch moment. Voor haar tweede album riep Madonna de hulp in van chic producers Bernard Edwards en Nile Rodgers. Twee grote namen en samen maakten ze iets bijzonders. Op het album staan naast de titelsong ook Material Girl, Angel, Over and Over, Love Don't Live Her Anymore, Dress You Up, Shoo-Bee-Doo, Pretender en Stay. Allemaal nummers vol energie en pop. Het album kwam op 1 december 1984 binnen in de albumlijst van Billboard en vanaf 9 februari 1985 stond Like a Virgin 3 weken lang op nummer 1. Wereldwijd gingen er 15 miljoen exemplaren van over de toonbank. Het was een ongelooflijk succes. Madonna werd geboren op 16 augustus 1958 in Bay City, Michigan. Haar volledige naam is Madonna Louise Veronica Ciccone. Op 6-jarige leeftijd overleed haar moeder en haar vader bleef achter met 6 kinderen. Als techneut bij Chrysler had hij het niet breed. Op 14-jarige leeftijd maakte Madonna haar vader gek met haar gedans door het huis. Ondanks dat er geen geld voor was, besloot hij haar op dansles te sturen. Een beslissing die alles zou veranderen. Toen ze genoeg had van school, vertrok Madonna naar New York. Daar mocht ze meedoen met het dansgroepje Elvin Ailey. Ze kwam voor het eerst in aanraking met popmuziek toen haar vriendje haar vroeg als drummer in zijn bandje The Breakfast Club. En de rest is geschiedenis. Vandaag draaien we van Like a Virgin van Madonna, Material Girl. Want dat is vandaag.

Uit het album Like a Virgin, wat 41 jaar geleden verscheen, hoorde je de open deurplaat Material Girl, Madonna. En nu Sam Veld, samen met Rani in Post Malone.

1985, een grote hit. Rattlesnakes heette net. 8:15, met straks stellen we je voor aan de nieuwe Simple Shazam. Maar nu eerst even een hele mooie van Heart uit 1990. All I Wanna Do Is Make Love To You. Een hele goede morgen.

je kunt zeggen wat je wilt van Kris Kross Amsterdam, maar ze trekken wel leuke artiesten aan, zoals Shaggy en Connor Maynard. Dit was 5 jaar geleden al early in the morning hier bij Radio Horizon. En het is natuurlijk nog steeds vroeg op deze maandag 10 augustus. We gaan langzaam op richting 9 uur. En dat betekent dat ik je ga voorstellen aan de nieuwe Simple Shazam. En dat is een prachtige comeback na 10 jaar stilte van de band Alabama Shakes. Hun nieuwe album I Must Be Dreaming komt op 28 augustus uit. En het wordt het eerste Alabama Shakes album sinds Sound & Color uit 2015. De band ging een beetje met pauze en kwam pas eind 2024 terug. 10 jaar stilte dus voordat er nieuwe muziek kwam. En hun derde single uit dit opkomende album, wat nu het levenslicht ziet, is de Simple Shazam van deze week. Garden met Alabama Shakes.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
4: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
3: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
5: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
3: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon.
2: Radio Horizon.

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

0: Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. En die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. Meer informatie vind je op devoetjes.nl. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer op de laatste zaterdag in augustus, en dat is zaterdag de 29e, weer de fietstocht Diekirch-Valkenswaard verreden. Vanuit het Luxemburgse Diekirch wordt om 7 uur het startschot gegeven voor deze fietstocht, die dit jaar over een volledig uitgepeilde route van ongeveer 254 kilometer gaat. Eerste deelnemers worden rond 14:30 in Valkenswaard terugverwacht. Na een rondgang over de markt gaan de deelnemers bij café De Bel naar binnen, waar iedere deelnemer die de tocht heeft uitgereden een herinneringstrofee krijgt. Meer informatie vind je op diekirchvalkenswaard.nl. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen, of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhese heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: zondagmiddag staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doeweek in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kemp aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kempen. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 'smiddags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11:00 open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda met binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.
2: Horizon at Work.

0: is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord-Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Peter Zwaag.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Start je dag met Fortune Coffee.
3: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel 10 minuten oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. 14 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dus een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens door de controles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. En die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse dag. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. Meer informatie vind je op devoetjes.nl. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer op de laatste zaterdag in augustus, en dat is zaterdag de 29e, weer de fietstocht Diekirch-Valkenswaard verreden. Vanuit het Luxemburgse Diekirch wordt om 7 uur het startschot gegeven voor deze fietstocht, die dit jaar over een volledig uitgepeilde route van ongeveer 254 kilometer gaat. Eerste deelnemers worden rond 14:30 in Valkenswaard terugverwacht. Na een rondgang over de markt gaan de deelnemers bij café De Bel naar binnen, waar iedere deelnemer die de tocht heeft uitgereden een herinneringstrofee krijgt. Meer informatie vind je op diekirch-valkenswaard.nl. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: van DJ Snake en Justin Bieber en Let Me Love You.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

0: maandag 10 augustus. Even na 2 uur geworden. 2:10 alweer. Het gaat snel. Nu al. Hadden wij George Michael en Fast Love. Een bijzonder goede middag. En van harte welkom bij dit nieuwe tussenuur. Openluchttheater De Hunnebergen in Luiks-Gestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Later meer daarover. Nogmaals een bijzonder goede middag.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

openluchttheater De Hunneberg in Luiks-Gestel vormt op zondag 13 september dus opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Naast het bieraanbod, ja, dat sneuvelt soms ook wel eens wat, is er ook ruimte voor eten en drinken voor lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is een apart kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. En Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiks-Gestelse bossen. En is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergijk. Dit is de muziek van Desiree.

zondagmiddag 16 augustus staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard in het teken van de blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen zullen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan. Dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. En ook brandweerkapel Helmond, die haar 45 jaar bestaan, viert, staat op het programma. De opening is in handen van kinderburgemeester Stephanie Aerts en wethouder Jordi Drieman. En het een en ander wordt gepresenteerd door Gerard Dielis. En de middag die begint om 13:30. De toegang is gratis. On a train.

het begin van deze nieuwe werkweek. En elke werkdag tussen 2 en 3 uur een nieuwe aflevering van het Tussenuur. Hadden wij Gold Kimono en Jorde Lifetime. Love You organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd door Love You. De avonden zijn bedoeld voor mensen met een leerachterstand of verstandelijke beperking met of zonder autisme. Wie voor het eerst komt en zich prettiger voelt met een familielid of begeleider is natuurlijk ook van harte welkom om samen te komen. Wil je er meer over weten? Bezoek onze website. Daar staat een heel artikel over te lezen. Even 2:30 geworden. Dit is de muziek van Mark Ronson en

spreekwoordelijke pan uit. Deze A Night in New York. Muziek van Elbow, Bones en The Racketeers. En alle berichtjes die je trouwens voorbij hebt horen komen hier in dit programma Het Tussenuur. Je kunt ze ten alle tijde nog nalezen op onze website. En blijf vooral luisteren, want straks in de nieuwe Echt van Echt hebben we ook weer de Horizon Agenda. Dit is Teddy Swims en Break Up in Reverse.

Teddy Swims en Break Up in Reverse. Ivien Heese-Leende die organiseert op zondag aanstaande 16 augustus... een bijzondere natuurwandeling door de Hubertusbossen en naar het Freulenlaantje. Tijdens de tocht maken deelnemers kennis met de natuur en het verhaal van Freule Ursula, die jarenlang dagelijks door het gebied werd rondgereden. Freule Ursula bleef na het vertrek van een grote liefde op het kasteel wonen en leidde een teruggetrokken bestaan. Ze bereikte de leeftijd van 96 jaar en vond veel rust in de natuur. En vrijwel iedere dag liet ze zich met een ezelswagentje door de Hubertusbossen naar de Strabrechtse Heide rijden. En daarbij volgde zij steeds dezelfde route, die later bekend werd als het Freulenlaantje. De excursie start aanstaande zondag om 10 uur... vanaf de parkeerplaats van Brabants Landschap aan het einde van de bos.

Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. 24 uur per dag Radio Horizon. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. info@rtvhorizon.nl. We zijn aan het einde gekomen van dit tussenuur. De allereerste voor deze nieuwe werkweek. In deze ook, vakantieweek. Want voor heel veel mensen is het ook nog steeds vakantie. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne middag. En straks om 4 uur, dan melden wij ons bijzonder graag weer voor een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Hebben we in ieder geval deze nog van Somber and the Homewrecker.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Farrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Horst is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerken 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.

0: 10 augustus, even na 4 uur geworden. Een bijzonder goede middag. En van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt in deze vakantie-werkweek. Hadden wij Steve Winwood.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

We nemen je mee tot 6 uur deze middag in het programma Echt van Echt. En misschien is het voor jou wel alweer je allereerste werkdag na een hele mooie zomervakantie die je waarschijnlijk beleefd hebt de afgelopen 3 weken. Maar goed, als we dan naar de klok kijken, dan zien we dat het grootste gedeelte er alweer op zit, hè, van deze eerste werkdag. En misschien begint vandaag wel jouw vakantie. Dat is natuurlijk weer een totaal ander verhaal. Nogmaals een bijzonder goede middag. Hadden wij Robbie Williams met You Know Me. Is dit muziek om 4:15 van Fleetwood Mac en Sarah.

met nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl hadden wij van Velzen. Baby Get Higher. Oh yeah.

is 5 minuten voor half 5 geworden. IVN Heesen-Leende die organiseert op zondag 16 augustus een bijzondere natuurwandeling door de Hubertusbossen en naar het Freulelaantje. Tijdens de tocht maken deelnemers kennis met de natuur en het verhaal van Freule Ursula, die jarenlang dagelijks door het gebied werd rondgereden. De excursie die start om 10 uur vanaf de parkeerplaats van Brabants Landschap aan het einde van de Boslaan in Heesen. De deelname is gratis. Wel wordt je geadviseerd door het IVN Heesen-Leende om in ieder geval stevige wandelschoenen te dragen. Ja, en ik vind het toch wel een bijzonder spannend verhaal. Het verhaal van Freule Ursula.

Ursula. Ursula bleef na het vertrek van haar grote liefde op het kasteel wonen en leidde een teruggetrokken bestaan. Ze bereikte de leeftijd van 96 jaar en vond ook veel rust in de natuur. En vrijwel iedere dag liet ze zich met een soort van ezelswagentje door de Hubertusbossen naar de Strabrechtse Heide rijden. En daarbij volgde zij steeds dezelfde route die later bekend werd als het Freulelaantje. Wat hadden de Rolling Stones en Harlem Shuffle.

Styles. Immens populair ook in Nederland. Jorde, The American Girls. Straks doen we uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda, waarvan de redactie in handen ligt van Hans van den Broek. De presentatie door Hans van Groezen. En wil je gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is Clouseau en...

Ja, niet daar gaat ze, nummer 2 in 1990. Maar deze passie is de grootste hit van Clouseau in Nederland. De Vlaamse broertjes Koen en Chris Wouters brachten het lied uit in 1995... en behaalden er de hoogste positie mee in de hitparade hier in Nederland. Het blijft een hele mooie plaat. Zometeen, eerder al gezegd, de horizonagenda tot in die tijd. Ach, Bonnie Tyler, and it's a heartache.

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Gouw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

hadden we All City en Carly Rae Jepsen met A Good Time. En dit was Jason Umres en je hoorde I'm Yours. En daarvoor hadden wij dus nog de Horizon Agenda. Doen we straks in het volgende uurtje nog een keertje. En mocht jij gebruik willen maken van de Horizon Agenda, doe het via info@rtvhorizon.nl. Doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Dan kunnen wij het voor u verwerken in de dagprogrammering. Het kost je verder niks, enkel en alleen maar de moeite. Dit is nog Bruno.

0: kent.
1: De hits die je kent.
2: Radio Horizon. Zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug voor deel 2 van het programma Echt en Echt. Is dit Swing Out Sister and You On My Mind.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files in het zuiden van het land, alleen op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En in Zeeland op de A256 Goes-Zierikzee bij de afrit Bolvaartsdijk ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: Hij komt uit Londen, deze Marlon Rudett, Jorde New Age. En daarmee zijn wij deel 2 begonnen op deze maandag, deze 10e augustus. Deel 2 van het programma Echt van Echt.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is

Calling Elvis, een duidelijke ode aan de King. In het verhaal van dit liedje wordt geprobeerd contact te maken met Elvis Presley. En op speelse wijze wordt er gerefereerd naar liedjes als Heartbreak Hotel en ook Don't Be Cruel. Het nummer is afkomstig van het album On Every Street, dat in 1991 uiteindelijk de vierde positie in Nederland wist te bereiken. En toen vond ik het eigenlijk wel genoeg met deze Calling Elvis van The Dire Straits. Ja, het blijft nog even doorgaan, maar we hebben de tijd gewoon domweg niet. Hè? Dus dachten we, laten we er maar abrupt een einde aan maken. Is dit muziek van Starship? In het uurtje waar wij altijd onderweg zijn naar het nieuwe knooppunt. Leen rijden straks om 6 uur met Frans van Dam. Dit is Nothing.

Starship and Nothing Gonna Stop Us Now. Door het aanhoudende warme en ook droge weer neemt de kans op blauwalg steeds meer toe in het Dommelgebied. Dat meldt waterschap De Dommel. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in stilstaand of langzaam stromend water. Het waterschap roept mensen op om contact met het water te vermijden bij een groenblauwe laag op het oppervlak, verkleurd water of een vreemde geur. En vooral kinderen en honden kunnen gezondheidsklachten krijgen na contact met blauwalg of wanneer ze besmet water hebben binnengekregen. Hou daar even rekening mee. De komende dagen zeker nog wel.

Jellemar, and I can make you feel good. Ik zei het al, straks om 6 uur een nieuwe knooppunt Leenrijden met Frans van Dam. Dat is zeker nog niet alles voor deze maandag, wel nee. Straks tussen 7 en 9 uur kunt u ook nog luisteren naar Horizon Verbreed met Erik van Morsel. Een echte aanrader. Dit is Alicia Keys en Underdog.

Ja, bijzondere plaat. Deze Elaine Clark, Father and Friend. Is daarmee bijna 5:30 geworden. In het kader van hun 100-jarig bestaan organiseert GGD Brabant Zuidoost nog tot eind van het jaar de expositie Eeuwig Gezond. 100 jaar publieke gezondheid. De komende 2 weken is de tentoonstelling voor en door inwoners uit de regio te bezoeken. In MFA De Kei in Reuzel de Mierde. Wil je er meer over lezen? Bezoek onze website.

in Australië en ook in Nieuw-Zeeland was dit een enorme grote hit voor Ed Sheeran. Je hoorde Thinking Out Loud, 12 jaar geleden. Ongelooflijk, hè? Ja. Hey, zometeen alweer de allerlaatste Horizon-agenda. En tot in die tijd doen we deze van Gloria Estefan en de Miami Sound.

0: Zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. Die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat de schoolstraat richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. Meer informatie vind je op devoetjes.nl. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer op de laatste zaterdag in augustus, en dat is zaterdag de 29e, weer de fietstocht Diekirch-Valkenswaard verreden. Vanuit het Luxemburgse Diekirch wordt om 7 uur het startschot gegeven voor deze fietstocht, die dit jaar over een volledig uitgepeilde route van ongeveer 254 kilometer gaat. Eerste deelnemers worden rond 14:30 in Valkenswaard terugverwacht. Na een rondgang over de markt gaan de deelnemers bij café De Bel naar binnen, waar iedere deelnemer die de tocht heeft uitgereden een herinneringstrofee krijgt. Meer informatie vind je op diekirchvalkenswaard.nl. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: En Jorre Refugee. En daarmee zijn we toch zo'n beetje aan het einde gekomen van deze
1: Horizon.
0: Thanks for listening and tomorrow we do it again. En dat is voor onze mensen die uit Canada op dit moment zitten te luisteren. Ja, echt waar. Last Frequencies nog met Live It All. Ik wens je nog een hele mooie avond en tot morgen.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6:00.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82. Breeveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.
9: Ik zweet alweer de studio uit, jongens. Wat hebben we toch een fantastische zomer gehad. Tot op nu toe. En de komende dagen worden nog lekker warm. Van harte welkom. Dit is Knoop in Lederheide. Ja,

vandaag, het was gisteren de laatste dag van het festival, hou u vast, Flashonerin, als ik het goed heb uitgesproken, toch in ieder geval. Dus hier is, tussen 2 en 9 augustus, het is het grootste festival voor de Ierse muziek. Nou, bij deze dan, U2, and Pride in the Name of Love. 6 over 6, Radio Horizon, de maandagaflevering.

En Jermaine Jackson en Pia Sadora, het verhaal is genoegzaam bekend. Die Pia Sadora was getrouwd met een zeer rijke man. En die vond dat ze wel goed kon zingen. Die zocht daar iemand bij. Die wilde dat Joe Jackson, de vader, even naluisteren. Dus ik heb wat centen. Is dit iets voor jou? En die schoof gelijk Jermaine naar voren. Zo ging dat. When the rain begins to fall. Het was nog een nummer 1 in, trouwens, ook nog in 1984. 6:15. Laat de tempo zakken. Mooi hoor dit, uit 2005. John Mayer.

Goeie nieuwe single van de band die opgericht werd dankzij de Herman Brood Academy. Zo moet je dat zeggen. Rondé en de nieuwe single, Oh My God.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

bestaan niet meer, de band Till Tuesday. Twee dagen bestaan, hè, zullen we dan maar zeggen. Uit 1986, twee hits gehad. De ene was Voices Carry in 1985. En deze kwam een jaar later uit. Ik vind hem nog zeker zo mooi. What About Love, heet. 2:07, Radio Horizon. Onderweg naar Miles Smith en Niall Horan. Maar zover is het nog niet natuurlijk. Eerst even naar de noten. De laatste hier. Vind ik dit altijd een leuk liedje, zeg. Alsof de zon weer begint te schijnen. Nou, dat deed hij de hele dag al. Maar het blijft leuk. Hier is Dersje.

Franse disjockey Ugel. Email Angel en Ultra Naté. En Moving to the Sun. Lekker warm in ieder geval. Daarvoor, He's the Greatest Dancer. Productie van Bernard en al van Chic natuurlijk voor Sister.

China Crisis. 1984, Wishful Thinking. En daarvoor Southern Cross van Crosby, Stills en Nash. Hoog tijd voor de Simple Shazam. Die komt deze week uit Alabama. Plaatje Athens. Nou ja, zo klein is het nou ook weer niet. En daar komen de Alabama Shakes vandaan. En dit staat op een nieuw album. Het heet Garden.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
3: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
2: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
4: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, wie zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
2: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Anderhalve minuut over de klok van 7 uur. Welkom, dames en heren, jongens en meisjes. Tijd voor een nieuwe editie van Horizon Verbreed. De maandageditie.

0: dat ik de koptelefoon alweer wat harder heb staan. Wat minder voor de trollenvliezen, goed voor de sfeer. In mijn hoofd dan. De Chico's Band en Centerfold hoor je.
1: Het is zomer.
0: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de maandageditie van Horizon Verbreed. Met dank aan Frans van Dam natuurlijk voor het afgelopen op uur. Knooppunt Linderheide. Morgen tussen 6 en 7 is hij alweer. En wij zijn er tot 9 uur vanavond. Ja, afgelopen weekend heb ik lekker in Zeeland gezeten. Lekker warm aan de zee. En dat ga je ongetwijfeld terug horen in de muziek die er allemaal voorbij komt. Veel zomerse muziek vandaag voor je uitgezocht. Dus berg je maar alvast. Verder ook muziek die je niet kent. Dit keer een nummer van Kurt Nielsen. We hebben Life is Life, met erin vandaag André Hazes en Life. Oude Meuk is ook leuk, met fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En Erik Zonder C met K, waarin we natuurlijk weer op zoek gaan naar het origineel van de bekende plaat. Dit keer deze van Nick Kamen.

is Sweeter Than Ever. Dat is dus niet het origineel. Welke dat wel is. De oorversie, daar gaan we later vanavond naar op zoek. Dus blijf erbij.

heb je gewaarschuwd, hè? Zomerse muziek vanavond op de radio. Volgens mij te maken dat ik zelfs bijna drie fantastische dagen in Zeeland heb gehad. Lekker zomers. Pilsje erbij. Lekker gegeten. Uitgerust. Ja, heerlijk. Ja, daar krijg je weer energie van natuurlijk, hè. Jimmy Cliff samen met Libo M en Hakuna Matata. En daarvoor de zoekmachine uit Frankrijk en Maldon. Ik heb zo dadelijk sneller voor je. Laat het licht aan. Nou, de zon is nog niet onder, dus we hebben nog niet eens aangedaan. Eerst even Kid B samen met Martin van der Starre. Ja, Una Paloma Blanca. Dit is heel de zomer lang.

er wordt toch mooie muziek gemaakt hier in de Lage Landen. Hè? Oh, snelle, laat het licht aan. En daarvoor Kid B, samen met Martin van der Starre. En natuurlijk ook Georgie B. George Baker deed ook een beetje mee. Una Paloma Blanca. Heel de zomer lang hoorde je hier op Radio Horizon. En dan nu, dames en heren. Tijd voor muziek die je niet kent. Want dat doen wij iedere maandag. Ik heb hier een album voor me liggen. Wat je ongetwijfeld niet in de kast hebt liggen, want zo goed is die niet verkocht hier in Nederland. Staat één hitje op. Ik heb het over I van Kurt Nielsen uit 2003. Eén hitje, She's So High. En dat nummer dat nam hij op nadat hij de Noorse versie van Idols had gewonnen. Een andere track, de single-opvolger van deze hit, scoorde in zijn thuisland Noorwegen en in België wel. Nou, die gaan we voor je draaien. Van het album I, track 1, Here She Comes. Dit is Kurt Nielsen.

0: hebt op de radio. En Fairground hoorde je. Het is bijna anderhalf minuut over de klok van 19:30. Je luistert naar Radio Horizon. Horizon verbreed op de maandagavond. Tijd voor weer en verkeer. Vanavond is het nog lang warm. Trek daalt de komende nacht wel flink tot een graad of 9. Hou daar rekening mee als je buiten wil gaan slapen. Morgen zonnig en warm. Het wordt 's middags zo'n 25 graden. Vanaf woensdag nog hogere temperaturen. Het is dan waarschijnlijk weer tropisch. Woensdag 30 en donderdag en vrijdag kan het zelfs 34 of misschien zelfs 35 graden worden. En ook dan zien we de zon weer veelvuldig. Zaterdag valt naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst weer een buitje. Dat is fijn voor de natuur. Daarna zakken de temperaturen ook een paar graadjes tot achteraan in de 20. In de nachten deze week wordt het trouwens zo'n 15 tot 18 graden.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg. Even kijken of er vertragingen in de regio zijn. Nee, geen files. Nou, dan zijn we snel klaar. Ik zeg lekker doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.
1: Horizon verbreed.

0: Nederland trouwens. Hebben ze er ook nog een andere versie in overgehouden. I Want Your Love. Ja, de Hilton is niet zelf van seks. Beetje preuts, het Engelse volk. Ja. Nou ja, mocht dat geloof ik niet op de radio, hè? Ah, hier hadden we niet zo'n probleem mee.
1: Je had erbij moeten zijn. Life is life.
0: George Michael, wat een fijne plaat. Daarvoor trouwens Meteor met de nieuwe single Nooduitgang. En daar weer voor Spanje. En Call Me. Hey, het is tijd voor Life is Life. Twee fijne live-opnames uit het rijke archief van Radio Horizon. Zo dadelijk live, de band dan, met Run to the Water live. Snap je het? Ja, hè? Maar nu eerst het voorprogramma. André Hazes. Ja, het is een opname, want live is dit er niet meer bij. Dit is zo.

maar voor mij is een artiest die live overeind blijft staan ook een echte artiest. Nou, dit was er weer zo eentje. Jongen, wat een fijne live versie van Run to the Water. Je hoorde live. En daarvoor André Hazes. En zomer. Ik heb de zomer in mijn bol. Ja, ik ook. Hey, tijd voor een plaatje uit het einde van de jaren 80. Yes in the Plastic Population. Ken je hem nog? The Only Way Is Up. Je hoort hem hier. De Radio Horizon.

Lekkere eind jaren 80 muziek op de radio. Yes, and the plastic population, the only way is up. Ja, ik moet het toch even toegeven. Moet er even vandoor. Bye bye.

Ja, dat is het betere nieuws natuurlijk, hè. Na het nieuws van 8 uur ben ik gewoon bij je terug. Met het tweede uur van Horizon Verbreed. Maar het NOS nieuws van 8 uur zit eraan te komen. En daar maken wij graag even plaats voor. Tenminste, na deze plaat van Teddy Swims dan, hè. Mr. Know-it-all tot slot in dit uur.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
3: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op het vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
2: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smoke en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ah, ik hoor het al. Ook de komende week is het weer geen Zeppelin weer. Is toch jammer, hè? Hey.

waren daar ineens de geruchten. Hij komt terug van weg geweest. Maar ja, toen werd het ook wel weer ontkend. Ja, volgend jaar gaat hij toch wel weer optreden, Marco Borsato. Ja, kan toch bijna niet anders. Het water hoorde je, daarvoor de Pasadena Dream Band. En Zandvoort aan de kop van het tweede uur van Horizon Verbreed. We zijn er weer. Het is 12 minuten over de klok van 8 uur tot 9 uur ben ik bij je. Met straks Oude Meukens ook leuk. Met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En Erik zonder C met K. Waarin we op zoek gaan naar het origineel van een hit van Nick Kamen.

0: Ja, lekker hè. Disco Inferno, dat waren de Tramps op de radio, dames en heren.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: De hits die je kent.
2: Radio.

moet je nou doen als je je verbrandt aan warm water uit de kraan? Nou, dan moet je de kraan wat minder warm zetten. Het klinkt logisch, maar het is echt zo. Je moet dan vervolgens weer de brandwond, moet je weer koelen met lauw water. Ja, gedoe allemaal natuurlijk. Je kunt ook gewoon erop letten dat je de warme kraan niet te ver opendraait. Level 42, hoorde je op de radio. Hé, het is er weer tijd voor. Het is 20 minuten over 8, inmiddels alweer bijna. De hoogste tijd om lekkere oude muziek te gaan draaien. Ik heb er weer 3 voor je uitgezocht. Uit de jaren 60, 70 en 80 komen ze. Love Is All, Roger Glover en The Guests uit 1975 straks. No Milk Today uit 66, Herman Hermits. En we beginnen het fijne rijtje van 3 met Roberto Giacchetti en de Scooters.

Drie platen achter elkaar. Love Is All, Roger Clover en Guests uit 75. Daarvoor No Milk Today uit 66, Herman Hermits. En daarvoor Roberto Giacchetti en de Scooters. Ik had I Will Save the Day willen draaien, maar, dames en heren, startte per ongeluk Arrivederci in, maar dat was op zich helemaal niet zo werk, want dat was ook een leuke plaat. Ja, tenminste vond ik. Oude Meuk is ook leuk.

anders alweer afscheid nemen van ons op deze maandag de 10e augustus 2026. Maar morgen is hij er weer, hoor. Ja. En gelukkig hebben we ook nog de muziek. Zomerse muziek in Weerensen nu. Misschien is het tijd.

meest recente van Yves Berendsen, dames en heren, jongens en meisjes. Misschien is het tijd, hoor je hier op Radio Horizon. Ja. Vanavond is het nog lang warm. Het trek daalt de komende nacht wel flink. Het wordt koud. Het is dan zo'n 9 graden. Morgen weer zonnig en warm. Het wordt 's middags dan een graad of 25. Rock DJ Robbie Williams komt er zo aan. Maar nu eerst Prince.

Robbie en Prince. Die hoorde je achter elkaar. Blijf bij mij. Dat was volume ja. Met Xander de Buissonnier. Daarvoor Robbie Williams met Rock DJ. En daarbij voor You Got the Look, Prince himself. Dat is een mooie tune dit, hè? Komt uit Badger, daar hebben wij ja, een beetje de naam van afgeleid. Van de kok, zeg maar, met COCK. De naam van het item in dit programma, waarin we natuurlijk weer op zoek gaan naar het muziek-DNA. Erik zonder C met K. We gaan op zoek naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer die van Nick Kamen. Loving You is Sweeter Than Ever. Deze dus.

is Sweeter Than Ever. In 1987 was het een hit voor Nick Kamen. Maar van wie was het origineel? Dat is de grote vraag. Nou, daarvoor moeten we 21 jaar verder terug in de tijd. Dan komen we uit in 1966. Niemand minder dan Stevie Wonder die schreef het nummer namelijk. Dat deed hij samen met Ivy Joe Hunter. Maar toch was het niet Stevie Wonder die Lovin' You als eerste opnam. Die eer liet hij aan de Four Tops. Dus zij zijn verantwoordelijk voor het origineel. De oerversie. Ja. Vooruit dan. The Four Tops. Loving You is Sweeter Than Ever.

Girl. Dat was Scritti Politti. En daarvoor Journey, Don't Stop Believin'. En daar weer het origineel van Nick Cayman's Loving You Is Sweeter Than Ever. Dat was destijds in de jaren 60 in handen van de Four Tops. Geschreven dus onder andere door Stevie Wonder. Maar de Four Tops zetten het voor het eerst op plaat. Hey, zo dadelijk na de klok van 9 uur is hij er weer hoor. Erwin Klokhieters met La Villa Strangiato 2.0.

En ik ben er volgende week maandag weer met een hele nieuwe editie van Horizon Verbreed. Maandagavond 7 uur. Schrijf het maar even in je agenda. Als je nog niet al te staan hebt. Ik heb er nog eentje voor je voor deze avond. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Zodra ik dus veel plezier met Erwin en ga

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
2: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom in La Villa Strandato bij Radio RTV Horizon. The Dark Side of the Moon is het album van de Britse muziekgroep Pink Floyd. Het verscheen op 24 maart 1973 en betekende Pink Floyd's doorbraak bij het grote publiek. Bassist Roger Waters componeerde de meeste nummers en nam vanaf dat moment de leidende rol binnen de groep op zich. Het album is tot op heden het op één na best verkochte studioalbum aller tijden. Pulse is het derde live album van de Engelse rockband Pink Floyd, uitgebracht op 29 mei 1995. Pulse bevat een uitvoering van Pink Floyd's album The Dark Side of the Moon. Daar gaan we nu vanavond naar luisteren. Het album, dat oorspronkelijk Eclipse, A Piece for Assorted Lunatics zou heten, is een conceptalbum. De nummers lopen in elkaar over en horen ook weer bij elkaar. De onderwerpen van de teksten zijn de meer moeilijke kanten van het leven.

will do. I don't mind. Why should I be afraid?

sharp shock. They don't do it.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Surandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
3: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
2: Met 20,73 meter stootte ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom in La Villa Strangiato 2.0 op RTV Horizon. We gaan nu luisteren naar Arjan Anthony Lucassen, A Final Song.

0: Mission complete.
1: Ja, dat was het nieuwe project van Arjen Anthony Lucassen, A Final Song.
0: Let the new phase begin.
1: Goedenavond en welkom hier in La Villa San Giacomo 2.0 bij Radio RTV Horizon. Vanavond hebben we een speciale uitzending en die staat een beetje in het teken van de rock en van het komende bergfeest in Tessenderlo. Want daar gaan we ook even bij stilstaan, want daar treedt niemand minder op dan Helmut Lotti met zijn Hard Rock Show. Maar eerst hebben we een interview met Helmut Lotti, wat we gedaan hebben in Hoogstraten, waar hij drie nummers bespreekt. Run to the Hills, When the Lady Smiles van The Golden Earring, Here I Go Again van Whitesnake.
2: Heel het avontuur van Graspop is begonnen met Run to the Hills. En voor mij heeft het nummer een heel speciale betekenis. Want mijn vader is 2 jaar geleden overleden. Ja. Mijn vader was ook zanger. En toen ik klein was, zong ik thuis mee met platen van Elvis en Engelbert Humperdinck. Maar ik heb mijn vader nooit horen zeggen, amai, jij zingt schoon. De eerste keer dat hij dat zei tegen mij, was toen hij per ongeluk, want mijn ouders waren gescheiden, hij belde aan de deur terwijl mijn broer vol een bak die plaat van Iron Maiden had opstaan. Dus die klonk echt loeihard. Maar mijn broer had de bel gehoord. Dus die deed de deur open. En op het moment dat mijn vader ons huis binnenkwam gewandeld, want het was mijn vader, stond ik bovenop de rugleuning van het bankstel. Zingen. Ja. En ik sprong dan van die zetel af en ik zong de rest van het nummer. En mijn vader, toen het nummer gedaan was, die stond aan de grond genageld. En die zei tegen mij, amai, jij kunt echt zingen. Dat is het eerste compliment dat ik ooit gekregen heb van mijn vader over mijn zang. Ja. En dan, 2 jaar na zijn dood, vraagt Radio Willy, wilde jij voor ons Run to the Hills zingen? Ja, dat is...
3: Ja, dat wordt geen nee op gezegd. Nee. Nee, precies. Ja.

0: Ja, dat was Helmut Lotti met Run to the Hills. En je kunt hem zien op het Bergfeest. En dat is te doen van 7 tot 10 augustus. En Helmut speelt dan op 8 augustus op de vrijdag. En de vrijdag is meer een rockavond. Want dan kunt u zien onder andere Boskat, Arson, Rotzak en Polaris. Ramkot, de G. Swinneband. En die is van de oude band de Skeps uit België. En dan als hoofdact die avond Helmut Lotti, Ghost Metal met zijn Hard Rock Show. 8 augustus dus, te Sanderlo, het Bergfeest. En voor meer informatie kijk even op www.bergfeest.be.
1: Wendelady Smiles, Golden Earring.
2: Vroeger waren er in België geen muziekprogramma's, maar in Nederland wel. Dus Countdown en Top Op en ja, zo. En daar keken mijn broers en ik altijd naar. En ik zal die clip van When the Lady Smiles nooit vergeten. Ik zing het
1: Nederland
2: nu
1: ook niet, hoor.
2: Ik zing het nu zelf tijdens mijn concert. Ja. En ik kondig het altijd aan met de bautade. Dit is geen metal, het is gewoon lekkere rock. En bovendien hou ik van muurbloempjes in de rode lingerie. En de laatste keer dat ik dat zei, was op het podium in Gent. En toen heb ik dus 10 rode onderbroeken naar mijn hoofd gesmeten gekregen. Ik vind dat nummer geweldig. En de reden dat ik dat nummer zo geweldig vind, dat is omdat het heel atypisch gecomponeerd is. Het is een hele straffe compositie. Want het begint echt bij de couplet When the Lady Smiles. En dan komt er in het stuk Together. En je zou kunnen denken dat dat het refrein is. Want eigenlijk krijgt dat nummer daar al een fantastische lift. Dus eigenlijk is dat al zo een soort van refrein. Maar dan moet het refrein nog komen. Dus het is een drietraps nummer. Het is een drietraps raket eigenlijk. Dat is zeldzaam, maar het is ongelooflijk sterk. Ik vind dat compositorisch een van de allerbeste rocksongs ooit geschreven.
1: Ja. Mooi om te horen, hè? Ja. Ja, zo. Mooi band ook, die band.
2: Ja, lekkere stem,
1: ja,
2: Barry.
1: Ja.
2: Die gast, je hoort ook niet dat dat een Nederlander is. Ik bedoel, die klinkt ook gewoon echt Amerikaans.
1: Amerikaans, hè? Ja.
2: En een lekkere, vettige sound, vol. Ook af en toe wat graan, maar toch een hele mooie, ronde klank. Ja, heel goed. Echt waar.
1: Ja, toen die clip in Nederland hoorde, dat was
2: ik vond die geweldig.
1: Toen,
2: ja, is dat die clip gecensureerd?
1: Ja, die moesten de Amerikaanse markt. Wow. Een hoop gedoe in Nederland daarover natuurlijk.
2: Belachelijk toch weer.
1: Dat was van Dick Maas dat, hè, die clip gemaakt. Ja.
2: Was straffe kost.
1: Ja, hè? Ja,
2: ik vond het heerlijk.

0: Mijn keuze voor Whitesnake heeft alles te maken met jeugdsentiment. Ja. Ik was een jaar of 17, 18 en ik ging heel vaak naar een jeugdclub, de Shalom. En dat was er zo een grote schuur en dat was er een trap naar boven. Daar was zo een soort van ja, hooizolder. En daar stond dus een dubbele draaitafel. En ik heb daar gedj'd. Ik heb daar echt zo nog singeltjes afgewisseld. En omdat er geen enkele soort van richting was, maar dat er daar van alle soorten muziek gedraaid werd, deed ik dat ook. Ja. En dus, propte ik daar toch wel redelijk wat rock tussen. En Here I Go Again was zo'n nummer waar ik heel erg van hield. Ik heb dat altijd een heel mooi nummer gevonden en ook met een mooie boodschap.
1: Ja.
0: Het is een... Ja, een hele sterke boodschap, hè. Ik zal verder gaan. Alleen, op zoek naar de liefde. En als ik ze vind, laat ik ze niet los. En de liefde moet je altijd proberen na te streven. Ik vind dat een ongelooflijk mooi nummer.
1: Ja.

Ja, dat was Helmut Lotti met Run to the Hills. En je kunt hem zien op het Bergfeest. En dat is te doen van 7 tot 10 augustus. En Helmut speelt dan op 8 augustus op de vrijdag. En de vrijdag is meer een rockavond. Want dan kunt u zien onder andere Boskat, Arson, Rotzak en Polaris. Ramkot, de Geu Swinneband. En die is van de oude band de Skeps uit België. En dan als hoofdact die avond Helmut Lotti, Ghost Metal met zijn Hard Rock Show. 8 augustus dus, te Sanderlo, het Bergfeest. En voor meer informatie kijk even op www.bergfeest.be.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3de keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2de werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenenstraffen.

0: worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia.

0: In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.